0: Check out this new track.
1: It's fresh to the spin playlist.
2: Oh, and they're on Isfree in it. Earthspin. Als Hugel. Zo ziet ik dat al een jaar te neer. Dat is het verhaal om de wiepron als een Nederlandse om Winnip. Er Jamaican Bam Bam. Heel nieuw Earthspin.